Anders mag ik spelen, dan is het Edward Cooper. En ons jongpapa. Little Johnny Coltrane in the night. Moody guy.